0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemorgen. De nationale feestdag vandaag is traditioneel gestart. Gisteravond was er al de opwarmer, het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur met de traditionele Te Deum. Dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. En uiteraard zijn onze koning Philippe en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. Deze namiddag volgt dan nog het militaire defilé op het Paleizenplein. Daar pakt Defensie uit met hun militairen, verschillende drones en gevechtsvliegtuigen. De nationale feestdag kan je vanavond afsluiten met een feestje in het Jubelpark. Met optredens van tientallen Belgische artiesten zoals Natalia en Tourisme MC en een licht- en vuurwerkshow. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar voor de 10e nacht op rij bestookt met luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger viel onder meer Iraanse militaire commandocentra en luchtafweersystemen aan. Iran heeft dan weer Amerikaanse luchtmachtbasis in de golfstaten Kuwait en Bahrein beschoten. Ook in de straat van Hormuz werd een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip veilig kunnen verlaten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van een nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En ook nog succes in eigen land. Bart Swings is opnieuw Europees kampioen in het skileren. Hij won de puntenkoers op 5 kilometer. Het is al zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden.

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ja, nog 1 meter. Oh!
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
5: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemorgen. Nationale feestdag vandaag en die is gisteravond al op gang getrapt met het Bal Nationaal op het Vossenplein in Brussel. 19.000 mensen hebben daar samen gefeest, dat is een record. Over 2 uurtjes begint dan op de Deum, dat is een misviering ter ere van onze koninklijke familie. Uiteraard zijn onze koning Filip en koningin Mathilde met hun 4 kinderen daarbij. En daarna kan je hen spreken en ook een handje schudden, want daar maken ze elk jaar tijd voor. Deze namiddag volgt dan nog het militair defilé met honderden militairen, drones en gevechtsvliegtuigen. De nationale feestdag kan je dan afsluiten vanavond met een feestje in het Jubelpark, met optredens van tientallen Belgische artiesten en een licht- en vuurwerkshow. De Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken, onder wie vicepremier David Lammy. De Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over hun bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de thuiskomst van een nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen en won zondagavond met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan het Spaanse koningspaar door de straten van Madrid in een open bus. Ze werden onthaald door een uitbundige mensenmassa. En de Wereldvoetbalbond FIFA start intussen een onderzoek naar de gebeurtenissen na die WK-finale. De Argentijn Leandro Paredes greep een Spaanse speler naar de keel en gooide een andere nog tegen de grond. Paredes kreeg geen rode kaart, maar FIFA stelt nu een tuchtcommissaris aan en die kan hem nog altijd schorsen. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.

chick.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. Het donorschandaal in ons land blijft aanslepen. Ook bij eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft VRT Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn. Vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kankerverwekkend gen. Hij had over heel Europa zo'n 200 kinderen verwekt. De Brusselse brandweer staakt vandaag 24 uur lang, juist op de nationale feestdag, omdat ze te weinig middelen en personeel krijgen om de stad veilig te houden. De Brusselse brandweer benadrukt wel dat de dringende interventies verzekerd blijven. In de kazernes is een minimale bezetting opgeroepen. Na de actiedag willen de vakbonden opnieuw rond de tafel zitten. En de Britse regering van de nieuwe premier Andy Burnham krijgt vorm. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham heeft al meteen 11 leden van de vorige regering laten vertrekken, onder wie vicepremier David Lammy. De Britse binnenlandminister mag wel blijven. Burnham heeft ook al gebeld met Amerikaans president Trump. Ze hadden het over hun bondgenootschap en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze ochtend is het vrij zonnig. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
4: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

Goedemorgen. Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen komen rond deze tijd aan in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Voor het Te Deum, dat is een misviering om onze koninklijke familie te eren op deze nationale feestdag. Na de viering kan je de koning en zijn gezin spreken of een hand schudden. Ze maken daar elk jaar even tijd voor. Deze namiddag om 4 uur is er dan het militair defilé. De nationale feestdag kan je dan afsluiten in het Jupelpark vanavond met optredens en vuurwerk. Het donorschandaal in ons land blijft aanslepen. Ook bij de eiceldonoren is het genetisch materiaal bij te veel gezinnen gebruikt. Dat schrijft VRT Nieuws. In ons land geldt er een limiet van 6 gezinnen voor 1 donor. Maar zeker 2 eiceldonoren binnen hetzelfde fertiliteitscentrum hebben die limiet overschreden. Eerder waren er ook al problemen met spermadonoren. Bij zeker 93 van hen was het genetisch materiaal te veel gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn. Vorig jaar liep het mis bij een Deense donor met een kankerverwekkend gen. Hij had het over heel Europa 200 kinderen verwekt. En in Blankenbergen aan de kust is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie in een frituur. De man zou in de zaak geroepen en geslagen hebben naar een medewerker omdat hij niet naar het toilet mocht na het sluitingsuur. De medewerker van het frituur nam daarop zelf een mes en stak hem op straat neer. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis geopereerd. Zijn toestand is nog onbekend. De politie heeft de dader opgewacht en onderzoekt de omstandigheden. Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we meer wolken met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

Goedemorgen. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is het Te Deum bezig. Een misviering treren van onze koninklijke familie op deze nationale feestdag. Belangrijke politici zoals premier De Wever en defensieminister Franke zijn aanwezig. En uiteraard ook onze koning Philippe, koningin Mathilde en hun vier kinderen. Opvallend, prins Gabriel draagt voor het eerst een militaire uniform. Hij draagt ook een paarse band over zijn schouder. Dat is het groot lint van de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in ons land. Hij kreeg die gisteren van zijn vader, koning Philippe. De arbeidsinspectie heeft nog veiligheidsgebreken vastgesteld op de werf van het Oxygebouw in Brussel. Daar stierven vorige week 6 arbeiders bij een brand. Het arbeidsauditoraat had de werf eerst vrijgegeven, maar de inspectie heeft dat terug laten sluiten. Want er hangen nog te veel draden los en een vluchtroute is niet in orde. De aannemers mogen de werf pas opnieuw betreden als die problemen zijn opgelost. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En pech voor atleet Alexander Doom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Doom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. En dat is frustrerend en teleurstellend, maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog. Afwisselend wolken en zon. Tegen de namiddag krijgen we iets meer wolken met maximaal tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Goedemiddag. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Daar is een man van 67 overleden nadat hij werd aangereden door een auto. De man reed met zijn elektrische rolstoel op het fietspad. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. De bestuurder van de auto, een man van 27, had te veel gedronken. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Dan sport met de Ronde van Frankrijk. Want ook de renners van Red Bull Bora Hansgrohe werden gisteravond gecontroleerd op doping. Ook Remco Evenepoel zou uit zijn bed zijn gehaald. Het gebeurde gisteravond om 10 uur, net op het einde van de rustdag. Er is veel commotie over die nachtelijke dopingcontroles. Eerder werd de Deen Vingegaard om 2 uur 's ochtends wakker gemaakt. En de Sloveense gele truidrager Pogacar om 5 uur. De wielerploegen vrezen onvoldoende nachtrust. Straks starten de renners trouwens aan de individuele tijdrit. Evenepoel rijdt als voorlaatste rond 4:15. En pech voor atleet Alexander Doom. Hij doet komende maand niet mee aan het Europees kampioenschap atletiek. Onze landgenoot heeft een kleine hamstringblessure. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Doom pakte op het EK in 2024 nog goud op de 400 meter. Hij kan zijn titel dus niet verdedigen. Dat is frustrerend en teleurstellend, maar wel de slimste keuze voor zijn toekomst, zegt hij nog. Afwisselend wolken en zon met maxima tot 25 graden. Morgen vooral bewolkt met soms lichte regen. Maar af en toe kan je ook nog genieten van enkele opklaringen en 23 graden. Ook donderdag nog bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag opnieuw zonniger en warmer tot 25 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: voorschotsolde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Goedemiddag.
1: Het verlengde weekend rond de nationale feestdag heeft aan de Belgische kust 950.000 overnachtingen opgeleverd. Dat meldt Westtour. Per nacht ligt het gemiddelde daarmee iets hoger dan vorig jaar. De bezettingsgraad in kusthotels lag wel iets lager, op 83%. Daarnaast zakte er zo'n 425.000 dagtoeristen af naar de zee. En door de gematigde temperaturen en wisselvallige zon bleven echte piekdagen uit en verspreidde de drukte zich over de 4 dagen. Een 67-jarige man op een scootmobiel is vanmorgen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Jabbeke. Het slachtoffer werd rond 7 uur gegrepen door een afslaande personenwagen. Alle hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse. De 27-jarige bestuurder van de auto legde een positieve ademtest af en is gearresteerd. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. In de Ronde van Frankrijk staat vanmiddag de 16e etappe op het programma. De enige individuele tijdrit van de Tour. De renners werken een parcours af van 26,1 kilometer tussen Evian-le-Bain en Thonon-le-Bain. De grote klassementstopper startte pas na 5 uur. Wereldkampioen tijdrijden Evenepoel rolt om 17:13 van het startpodium. 2 minuten voor gele truidrager Tadej Pogacar. Onze landgenoot Lars Kraps komt niet aan de start. Hij werd op de rustdag ziek. Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen, maximaal tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag opnieuw wat zonniger en ook warmer tot 25 graden.

10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

0: Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Goedemiddag.
1: Op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens de vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 mensen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitrukken voor dringende 112 oproepen. De natuurbrand op zo'n 100 kilometer van Madrid in Spanje heeft al 29.000 hectare natuur in de as gelegd. Zo'n 600 mensen van de brandweer en het leger proberen het vuur te blussen. Er worden ook 29 blusvliegtuigen ingeschakeld. De autoriteiten zien de natuurbrand als een van de meest complexe ooit. De hulpdiensten zien heel voorzichtig beterschap, maar een nieuwe hittegolf belooft niet veel goeds. Air France schrapt tijdelijk alle vluchten naar Dubai en Riyadh. De Franse luchtvaartmaatschappij neemt de maatregel omdat Iran de aanvallen op buurlanden in de golfregio opnieuw opvoert. De vluchten naar de Saoedische hoofdstad Riyadh worden opgeschort tot en met 24 juli, die naar Dubai tot en met 27 juli. Air France benadrukt dat de veiligheid van de passagiers en bemanning de hoogste prioriteit heeft en dat een eventuele hervatting van de vluchten afhangt van hoe de situatie ter plaatse evolueert. Afwisselend zon en wolken, wel meer opklaringen na de middag, tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, in de namiddag valt ook wat regen, maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden en vrijdag opnieuw zonniger en ook warmer, tot 25 graden.

0: I love you.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Coolruit. Laagste prijzen.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. Het aantal mensen dat kampt met chronische honger is voor het derde jaar op rij gedaald, zo blijkt uit een nieuw VN-rapport. Wereldwijd gaat het om 645 miljoen mensen. Dat is 7,8% van de wereldbevolking. Landen in Azië, zoals China en India, doen het steeds beter. Het zwaartepunt van de problematiek ligt steeds meer in Afrika. Ondanks de positieve trend verwacht de Verenigde Naties niet dat het doel om honger tegen 2030 de wereld uit te helpen gehaald wordt. Op de nationale feestdag legt de Brusselse brandweer het werk neer uit protest tegen het grote personeelstekort en de jarenlange onderfinanciering. Omdat de minimale dienstverlening in het gedrang kwam, heeft Brussels gouverneur Sophie Lavaux 60 stakende brandweerlieden door de politie thuis laten opvorderen. Volgens vakbond ACV belden agenten zelfs aan bij zieke personeelsleden. Dankzij de opvorderingen en de inzet van vrijwilligers uit andere regio's zijn vandaag zo'n 90 mensen op post. De brandweer garandeert wel dat ze blijven uitrukken voor dringende 112 oproepen. Een Russisch oorlogsschip heeft gisteren op 75 kilometer van de Britse kust een schietoefening van een half uur uitgevoerd in internationale wateren. De Britse marine was vooraf ingelicht en hield het nauwgezet in de gaten. De timing is opvallend, aangezien de oefening samenviel met de eerste dag van de nieuwe Britse premier, Andy Burnham. Het gebeurt steeds vaker dat Russische militaire activiteit plaatsvindt rond de Britse wateren. Afwisselend zon en wolken, iets bredere opklaringen na de middag tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, in de namiddag valt ook wat regen. Maximaal tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. En vrijdag krijgen we meer zon en ook warmer tot 25 graden.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: maar in Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.

Goedemiddag. Rond dit uur trekt het traditionele nationale defilé door onze hoofdstad. Ter ere van de nationale feestdag paraderen militairen, politie en hulpdiensten op het Paleizenplein voor de koninklijke familie en de regering. Vooral het luchtdefilé wordt speciaal dit jaar met de recent aangekochte drones. En ook het nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig vliegt voor het eerst over Brussel. Vanavond trekt koning Filip en zijn gezin voor de allereerste keer naar Resto Nationaal in de Brusselse wijk De Marolle. En daar schuiven ze samen met zo'n 2000 Brusselaars aan voor een portie mosselen met friet. Aan de Sint-Michielshelling in Gent is afgelopen nacht omstreeks 1 uur een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen al opnieuw thuis. Het parket onderzoekt de zaak en heeft de 3 betrokkenen duidelijk in beeld gebracht. Het is al het 3e steekincident in Gent in 2 dagen tijd, al vonden de 2 vorige feiten buiten de feestenzone plaats. Rode duivel Amadou Onana is succesvol geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. De middenvelder van Aston Villa liep de zware blessure op tijdens de 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. De 24-jarige Onana begint zijn revalidatie bij de medische staf van de Engelse club. Hij staat naar verwachting zo'n 9 maanden aan de kant en dreigt daardoor vrijwel het volledige nieuwe seizoen te moeten missen. Afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook warmere temperaturen tot 25 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3

0: heart.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur.

0: beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op demameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. Op het Paleizenplein in Brussel is het traditionele nationale défilé rond dit uur volop bezig. Ter ere van onze nationale feestdag paraderen militairen, de politie en verschillende hulpdiensten voor de koninklijke familie en de regering. Blikvangers tijdens het luchtdefilé zijn de nieuwe drones en het F-35 gevechtsvliegtuig dat voor het eerst over Brussel vliegt. Vanavond trekt koning Philippe samen met zijn gezin naar Resto National in de Brusselse wijk De Marolle om er samen met zo'n 2000 Brusselaars mosselen met friet te eten. De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen, dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden. Zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. Toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië. Vanaf 15 oktober dit jaar geldt er een alcoholverbod in alle 5400 Duitse treinstations. Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn neemt de maatregel na een stijging in geweld- en vandalisme-incidenten door dronken reizigers. Afgelopen vrijdag nog liep tijdens een ticketcontrole een conflict met een dronken passagier uit de hand. Het verbod geldt op perrons en in stationshallen. In erkende horeca geldt een uitzondering. Overtreders riskeren een toegangsverbod. Tot vanavond nog afwisselend zon en wolken tot 25 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. In de namiddag valt ook wat regen, maximaal tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag blijft bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook iets warmer tot 25 graden.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.

Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

Goedenavond. Remco Evenepoel heeft op onze nationale feestdag op indrukwekkende wijze de tijdrit in de Tour de France gewonnen. Op het 26 kilometer lange parcours van Evian-le-Bain naar Thonon-le-Bain reed de wereldkampioen iedereen op een hoopje. Aan de streep klopte hij een absolute toptijd af van 32 minuten en 19 seconden. Dat is ruim een half minuut sneller dan Tadej Pogacar. Een ijzersterke Evenepoel pakt zo zijn tweede etappe-overwinning op een rij en doet een fantastische zaak in het klassement. Slecht nieuws was er wel voor Red Bull-boren Hans Grohe. Co-kopman Florian Lipowitz ging zwaar onderuit en moest per ambulance opgeven. De vakbonden ACV en ABVV plannen na de zomer nieuwe acties tegen de federale regering. Ze hekelen het recente regeringsakkoord en spreken van een beleid van sociale afbraak. Met het oog op de komende begrotingsgesprekken vrezen de bonden nieuwe besparingen in de gezondheidszorg, strengere controles voor langdurig zieken en ook extra druk op de koopkracht. Wat voor acties er precies komen is nog niet bekend, maar de bonden roepen op tot een brede mobilisatie. De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Dat meldt de Financial Times. Vrijdag loopt het huidige tijdelijke tarief van 10% af. Adviseurs waarschuwen Trump dat nieuwe invoertarieven de Amerikaanse economie extra kunnen schaden, zeker nu de wereldwijde energieprijzen stijgen door het conflict met Iran. Toch zette Trump eerder deze week de toon door zware heffingen aan te kondigen op goederen uit Canada en Brazilië. Vanavond komen er brede opklaringen bij 16 graden. Morgen wisselen bewolkt met lokaal kans op lichte regen. Maxima tussen 18 en 23 graden. Ook donderdag bewolkt bij zo'n 23 graden. Vrijdag krijgen we meer zon en ook warmere temperaturen tot 25 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee, volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Ben echt een IT-nerd.

0: En nee, jongen.
1: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
1: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
0: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje. Van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
2: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
0: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.